0: Dus dat is Ranzer Race 11, wat maakt u?
1: Probeer voor jou, Sample.
0: Ja. 11 AV, is het aan 20?
1: 5 Cypress,
0: Sample. Copy 95 and Cypress 250.